0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioen op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
5: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Verenigde Staten gaan de vlaggen een week lang half stok vanwege het overlijden van Dolly Parton. De countryster leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In Nigeria wordt gezocht naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen ontvoerden. De slachtoffers werden vrijdag meegenomen uit moskeeën. Bij de gewapende aanvallen zouden zeker 40 mensen zijn omgekomen. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom bij het duel tegen NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zegt dat het uitvak leeg blijft als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Daarbij raakten zondag 7 mensen gewond. Het weer, vanochtend kans op onweer, vanmiddag ook geregeld zon en maximaal 27 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
7: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
6: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
8: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC.
9: Europa,
8: NEC. Het is gewoon mooi. Maar het is gewoon jammer.
10: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
6: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur, opstaan en gaan.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de Botanische Tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De Botanische Tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Sander Beens en het Nederlands Jeugdstrijkorkest nemen je mee in de familievoorstelling Danubia op een muzikale ontdekkingstocht langs de Donau. In een spannend verhaal reis je per boot over de rivier, langs kastelen, door de bossen en misschien kom je wel de prins of prinses op het witte paard tegen. Laat je meevoeren in dit spannende muziekavontuur woensdag om 2:30 in het Slottuintheater in de tuin van Slot Zeist. Je bereikt het theater via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernutersingel. Toegang is gratis. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12:00 PM en 2:30 PM gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over hun kind. Zoals gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een verminderd drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. En in het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdacht kan de politie nog niks zeggen. Het weer vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: game. Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
9: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
8: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
10: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Wel, hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
8: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg nog in het midden van het land deze woensdagochtend. Er staan een paar korte dagelijkse files met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. De meeste oponthoud zien we op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampenoord en Knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne, dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. En de luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is er weinig aan de hand deze woensdagochtend. Er staan een paar korte dagelijkse files. De meeste oponthoud zien we daar onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak een kleine 10 minuten vertraging. Datzelfde geldt voor de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Knopend Waterberg en Hoenderlo 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen Noord en Knopend Hattemerbroek 5 kilometer file met ook daar een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
10: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
9: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
11: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
9: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het midden van het land. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten vertraging. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoop het Hattemerbroek 5 kilometer met 5 minuten oponthoud ook. En tenslotte de N325 Nijmegen richting Knoop het Velpenbroek tussen het Gelredoom en Westervoort 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Sander Beens en het Nederlands Jeugdstrijkorkest nemen je mee in de familievoorstelling Danubia op een muzikale ontdekkingstocht langs de Donau. In een spannend verhaal reis je per boot over de rivier, langs kastelen, door de bossen en misschien kom je wel de prins of prinses op het witte paard tegen. Laat je meevoeren in dit spannende muziekavontuur woensdag om 2:30 in het Slottuintheater in de tuin van Slot Zeist. Je bereikt het theater via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernutersingel. Toegang is gratis. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12:00 PM en 2:30 PM gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Om bij te dragen aan een verdere vergroening van de Utrechtse Heuvelrug organiseert de gemeente een tegelruilactie. De actie sluit aan bij het NK Tegelwippen om verstening van tuinen tegen te gaan. Bij de tegelruilactie kunnen inwoners stoeptegels inleveren en ze krijgen hiervoor tuinplanten terug. Planten zorgen voor verkoeling op warme dagen, helpen regenwater beter op te vangen en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. De actie wordt 19 september gehouden. Tegels kunnen omgeruild worden bij een van de drie kraampjes in Doorn, Maarn en Leersum. De planten die worden uitgedeeld passen bij de natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Wie vanaf 7 september over Utrecht Centraal loopt, kan zomaar een opvallende supermarkt tegenkomen. Tijdens de Verspillingsvrije Week opent de No Waste Army samen met NS-stations de kromste supermarkt van Nederland. In de pop-up store worden groenten en fruit verkocht die normaal gesproken niet in de supermarkt belanden, omdat ze er niet normaal uitzien. Denk aan kromme komkommers, te kleine peren, te grote kolen en wortels met een gekke vorm. Volgens de initiatiefnemers is er met het voedsel zelf niets mis. Met de tijdelijke winkel willen ze laten zien dat een afwijkende vorm geen reden hoeft te zijn om goed voedsel weg te gooien. Op de winkel komt een digitale teller te staan die begint op 100.000 kilo. Bij iedere aankoop loopt de teller verder terug. De Wasser Malam maakte afgelopen weekend een comeback in Zeist. Het evenement trok vele belangstellenden naar het terrein bij Sporthal Deinselburg voor een gezellige sfeer, eten, muziek en vele kraampjes. Na 2 jaar wachten lijkt 1 ding in ieder geval duidelijk. De Wasser Malam werd gemist. Dat bleek afgelopen jaar ook uit het verhaal van de 8-jarige Rosalie Niels. Zij organiseerde zelfs een handtekeningenactie voor de Wasser Malam, waar ze van jongs af aan al kwam. Liefst 1130 mensen tekenden voor het behoud van de Indonesische specialiteitenmarkt in Zeist. Bezoekers kwamen niet alleen uit Zeist, maar ook uit de omgeving om de vertrouwde sfeer van de Wasser Malam weer mee te maken. De Wasser Malam brengt de Indonesische, Indische en Molukse cultuur samen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in het midden van het land en die staat op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
9: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Om bij te dragen aan een verdere vergroening van de Utrechtse Heuvelrug organiseert de gemeente een tegelruilactie. De actie sluit aan bij het NK Tegelwippen om verstening van tuinen tegen te gaan. Bij de tegelruilactie kunnen inwoners stoeptegels inleveren en ze krijgen hiervoor tuinplanten terug. Planten zorgen voor verkoeling op warme dagen, helpen regenwater beter op te vangen en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. De actie wordt 19 september gehouden. Tegels kunnen omgeruild worden bij een van de drie kraampjes in Doorn, Maarn en Leersum. De planten die worden uitgedeeld passen bij de natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat moeten actievoerders van vakbond FNV gedacht hebben in aanloop naar de landelijke OV-staking op 9 september. Om reizigers op de hoogte te brengen van de plannen, hebben vakbondsleden dinsdagmorgen flyers uitgedeeld op station Utrecht Centraal. Vakbond FNV heeft voor 9 september een landelijke 24-uur staking aangekondigd in het openbaar vervoer en de railsector. De vakbond protesteert daarmee tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Of en hoeveel treinen en bussen er mogelijk wel gaan rijden op 9 september is nog niet bekend. Daarvoor moet onder meer duidelijk zijn welke medewerkers meedoen aan de staking en welke dienstregeling daarvoor verantwoord kan worden uitgevoerd. Rotary Club Zandzegge opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van 8500 euro gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzegge opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebbedingetjes. De vrouwen van Zandzegge hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige, toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is op 4 en 5 september geopend bij een reisbureau aan de Julianelaan 22 in Bilthoven en is geopend van 10 tot 6 uur.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen, is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lisbeth FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Sander Beens en het Nederlands Jeugdstrijkorkest nemen je mee in de familievoorstelling Danubia op een muzikale ontdekkingstocht langs de Donau. In een spannend verhaal reis je per boot over de rivier, langs kastelen, door de bossen en misschien kom je wel de prins of prinses op het witte paard tegen. Laat je meevoeren in dit spannende muziekavontuur woensdag om 2:30 in het Slottuintheater in de tuin van Slot Zeist. Je bereikt het theater via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernutersingel. Toegang is gratis. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12:00 PM en 2:30 PM gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Letten FM, regio nieuws.
1: Om bij te dragen aan een verdere vergroening van de Utrechtse Heuvelrug organiseert de gemeente een tegelruilactie. De actie sluit aan bij het NK Tegelwippen om verstening van tuinen tegen te gaan. Bij de tegelruilactie kunnen inwoners stoeptegels inleveren en ze krijgen hiervoor tuinplanten terug. Planten zorgen voor verkoeling op warme dagen, helpen regenwater beter op te vangen en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. De actie wordt 19 september gehouden. Tegels kunnen omgeruild worden bij een van de drie kraampjes in Doorn, Maarn en Leersum. De planten die worden uitgedeeld passen bij de natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Wie vanaf 7 september over Utrecht Centraal loopt, kan zomaar een opvallende supermarkt tegenkomen. Tijdens de Verspillingsvrije Week opent de No Waste Army samen met NS-stations de kromste supermarkt van Nederland. In de pop-up store worden groente en fruit verkocht die normaal gesproken niet in de supermarkt belanden, omdat ze er niet normaal uitzien. Denk aan kromme komkommers, te kleine peren, te grote kolen en wortels met een gekke vorm. Volgens de initiatiefnemers is er met het voedsel zelf niets mis. Met de tijdelijke winkel willen ze laten zien dat een afwijkende vorm geen reden hoeft te zijn om goed voedsel weg te gooien. Op de winkel komt een digitale teller te staan die begint op 100.000 kilo. Bij iedere aankoop loopt de teller verder terug. De Wasser Malam maakte afgelopen weekend een comeback in Zeist. Het evenement trok vele belangstellenden naar het terrein bij Sporthal Deinselburg voor een gezellige sfeer, eten, muziek en vele kraampjes. Na 2 jaar wachten lijkt 1 ding in ieder geval duidelijk. De Wasser Malam werd gemist. Dat bleek afgelopen jaar ook uit het verhaal van de 8-jarige Rosalie Niels. Zij organiseerde zelfs een handtekeningenactie voor de Wasser Malam, waar ze van jongs af aan al kwam. Liefst 1130 mensen tekenden voor het behoud van de Indonesische specialiteitenmarkt in Zeist. Bezoekers kwamen niet alleen uit Zeist, maar ook uit de omgeving om de vertrouwde sfeer van de Wasser Malam weer mee te maken. De Wasser Malam brengt de Indonesische, Indische en Molukse cultuur samen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het helemaal vast door een spoedreparatie op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderloo staat 5 kilometer. Oponthoud is ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een ziekenhuis in de provincie Utrecht is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt had dat in Nederland opgelopen. Het West-Nijl-virus komt voor in vogels en wordt overgebracht door muggen. En mensen die worden gestoken kunnen ziek worden. Feyenoord neemt na het vuurwerkincident van zondag geen supporters mee naar de komende uitduels tegen NEC en PEC Zwolle. Vuurwerk van Feyenoord-supporters kwam terecht in een kambuurvak. 7 mensen raakten gewond. En door de hoge gasprijs is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. De gasunie is niet bang voor een tekort. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een 10 minuten vertraging op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat komt door een spoedreparatie bij Hoenderlo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: In de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
14: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Om bij te dragen aan een verdere vergroening van de Utrechtse Heuvelrug organiseert de gemeente een tegelruilactie. De actie sluit aan bij het NK Tegelwippen om verstening van tuinen tegen te gaan. Bij de tegelruilactie kunnen inwoners stoeptegels inleveren en ze krijgen hiervoor tuinplanten terug. Planten zorgen voor verkoeling op warme dagen, helpen regenwater beter op te vangen en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. De actie wordt 19 september gehouden. Tegels kunnen omgeruild worden bij een van de drie kraampjes in Doorn, Maarn en Leersum. De planten die worden uitgedeeld passen bij de natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Wie vanaf 7 september over Utrecht Centraal loopt, kan zomaar een opvallende supermarkt tegenkomen. Tijdens de Verspillingsvrije Week opent de No Waste Army samen met NS-stations de kromste supermarkt van Nederland. In de pop-up store worden groente en fruit verkocht die normaal gesproken niet in de supermarkt belanden, omdat ze er niet normaal uitzien. Denk aan kromme komkommers, te kleine peren, te grote kolen en wortels met een gekke vorm. Volgens de initiatiefnemers is er met het voedsel zelf niets mis. Met de tijdelijke winkel willen ze laten zien dat een afwijkende vorm geen reden hoeft te zijn om goed voedsel weg te gooien. Op de winkel komt een digitale teller te staan die begint op 100.000 kilo. Bij iedere aankoop loopt de teller verder terug. De Wasser Malam maakte afgelopen weekend een comeback in Zeist. Het evenement trok vele belangstellenden naar het terrein bij Sporthal Deinselburg voor een gezellige sfeer, eten, muziek en vele kraampjes. Na 2 jaar wachten lijkt 1 ding in ieder geval duidelijk. De Wasser Malam werd gemist. Dat bleek afgelopen jaar ook uit het verhaal van de 8-jarige Rosalie Niels. Zij organiseerde zelfs een handtekeningenactie voor de Wasser Malam, waar ze van jongs af aan al kwam. Liefst 1130 mensen tekenden voor het behoud van de Indonesische specialiteitenmarkt in Zeist. Bezoekers kwamen niet alleen uit Zeist, maar ook uit de omgeving om de vertrouwde sfeer van de Wasser Malam weer mee te maken. De Wasser Malam brengt de Indonesische, Indische en Molukse cultuur samen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Bilt is dit.
1: Roulette FM.
0: Met nu Rob op woensdag. Rob Achterkamp.
2: Roulette FM.
3: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
4: You're listening to the best music you'll find anywhere.
5: Rob op woensdag.
6: Zet voor mij ook even een plaatje op.

0: Nou, ik probeer dit dus te begrijpen, maar een vertaling zou best welkom zijn.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Wel een heerlijke zomerse plaat om mee te beginnen. Wes, ja, Alané. De taal waarin het werd gezongen komt uit Kameroen en heet Douala. Nou, dan zijn wij over het algemeen niet zo goed om die Afrikaanse talen te begrijpen. En ik al helemaal niet, dus ik waag me er ook maar niet aan. Het is weer woensdag. Tijd voor Roppen Woensdag. En je weet wat dat betekent. Juist, er komt een heel uur classics aan. De allerleukste die je ooit gehoord hebt. Nou ja, dat zeg ik dan. Zometeen twee van die klassiekers op vinyl. Of van vinyl, hoe je het ook maar wil zeggen. En straks heb ik ook weer een broodje aapverhaal voor je. Ik ga nog even grasduinen in de historische nieuwsfeitjes. En tussendoor klets ik ook nog wat tegen je. De radio mag weer knijterhard. En ik wens je heel veel plezier bij de classics die gaan komen. Maar eerst een hitje.

0: echte klassieker uit de 70s. Rupert Holmes en de Pina Colada song. En laten we eerlijk zijn, een pina colada is heerlijk. Zeker met het warme weer van de afgelopen periode. Maar misschien niet zo verstandig als je moet werken, dus ik waag me er maar niet aan. Weet je wat? We gaan vinyl draaien.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Dit is weer de verrukkelijke vinylverrassing. En welke verrassing zou ik dan vandaag voor jou in petto hebben? Ik heb in ieder geval twee hele grote hits uit de jaren 80. Je hoort zometeen Denise, Doris, Lorraine, Steadman en Delroy Pearson. Inderdaad, vijf broers en zussen die samen zongen in een groepje dat door hun vader was opgericht in 1983. En die vader, dat is een verhaal op zich, was muzikant bij Wilson Pickett en manager van zijn eigen kinderen. Daarnaast had hij ook nog een eigen label met de naam Tent Records, waarop hij de muziek van inderdaad zijn kinderen uitbracht. Het groepje van zijn kinderen heette Five Star, what's in the name zou ik bijna zeggen, en zij scoorde een aantal flinke hits in het midden van de jaren 80. Je hoort zometeen één van die successen uit 1985, All Fall Down, maar eerst een echte kanjer uit 1986, waarvan wij dachten dat het een echte evergreen zou worden. Ja, en dat werd het ook. De artiest scoorde 3 Grammy Awards en veranderde langzaam van popartiest in jazzmuzikant. En ondanks het feit dat je zijn grootste succes bijna niet meer op de radio hoort, blijft het een fantastisch nummer. Je hoort Bruce Hornsby in The Range en The Way

De papa van deze drie zussen en twee broers heet Buster Pearson en komt van oorsprong uit Jamaica. En dan kun je veel van Jamaicanen zeggen, maar niet dat het nou zulke disco-liefhebbers zijn. Dus waarom dit nou disco is geworden en geen reggae, vraag het mij niet. Maar ik zal het hem eens vragen als ik hem tegenkom. We gaan terug naar 1993 met de Cornels. 74, 75.

0: is not dead. It's still very much alive. Rob op woensdag.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: The best is yet to come!

Wat een bijzonder nummer is dit en het kon nog wel eens een hele grote hit gaan worden. Teuf Leus samen met Stromae, niemand minder, en Defleur. En ik heb nog weer even gekeken naar de historische nieuwsfeitjes. En ik ga je mee terugnemen naar 2003. Naar Vilnis, want de ringdijk van de polder Groot-Mijdrecht die zou doorbreken als gevolg van uitdrogging van de veenkade. En dat kwam allemaal door de voorafgaande hittegolf. Wat staat ons dit jaar nog te wachten? 2017, zangeres Anneke Greunlo, die was 75 en zou voor de laatste keer optreden. Zij beëindigde haar carrière na 58 jaar wegens gezondheidsproblemen. En ook op deze datum, maar dan in 2019, zouden de televisieprogramma's Man bijt hond en Lingo weer terug zijn op de buis. SBS had echter het format van Lingo wel een beetje aangepast. Beide programma's zijn inmiddels niet meer te zien, helaas. En tot zover het verleden, maar we moeten ook nog even naar de toekomst kijken. En dan heb ik goed nieuws voor mezelf. Namelijk na deze uitzending nog 2 uitzendingen van Rob op woensdag en daarna heb ik vakantie. 3 weken lang, tot begin oktober. Lekker, hè? Trouwens, heb ik je al bedankt voor het luisteren. Nee? Nou, deze is voor

Het is al een heel oud liedje, een zogenaamde traditional. En dat is een bekend traditioneel Amerikaans volkslied. Maar wat dat nou betekent, The House of the Rising Sun, dat weet eigenlijk niemand. Er zijn wel verschillende lezingen die een bepaalde richting op wijzen, maar niemand weet het precies. Enfin, zoek dat zelf maar eens uit op internet. Feit is dat de Britse band The Animals er in 1964 een hele grote hit mee hadden. Ja, je kent het bekende spreekwoord. Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Maar wat nou als ik tegen je zou zeggen dat je soms gewoon ja moet zeggen?

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Broodje aapverhalen zijn er in vele soorten en maten. En zelfs zijn er broodje aapverhalen voor kinderen. Wie kent niet het verhaal dat je de pitjes van een appel niet moet opeten, omdat er anders een boom in je buik zou gaan groeien? Ja toch, laten we eerlijk zijn. Nou, deze heeft ook met eten te maken, maar is van een iets ander kaliber. Luister maar. Iedereen weet inmiddels wel dat als je op vakantie gaat naar Zuidoost-Azië, je nooit iets moet eten bij een van de vele stalletjes op straat. Een studente deed dat namelijk wel en kwam thuis met hevige buikpijnen. Omdat artsen niet wisten wat het meisje mankeerde, besloten ze uiteindelijk om haar te opereren. Ze hadden nog nooit zoiets gezien. Toen ze namelijk de buik van het meisje opensneden, bleken haar darmen volledig te zijn opgegeten door wormen. Het meisje overleed op de operatietafel. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Ja, nog 2 weken, dan heb ik ook vakantie. Maar ik ga dus niet naar Zuidoost-Azië. Kijk wel uit. Tot zover op woensdag. Volgende week een nieuwe editie. Nog 2 te gaan, dan heb ik vakantie. Ik spreek je graag volgende week weer. Tot dan.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek.

0: uitzendbureau.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo is de vertraging 5 minuten. De N305 Dronten richting Almere tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302... 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
4: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor afrit Hoenderloo 5 minuten vertraging. De N305 Dronten richting Almere tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302. 20 minuten oponthoud, er staat een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het midden van het land. Onder andere file op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderloo is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Ook op de

0: A12 de andere kant op, Duitse grens Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Gijzoord, 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Daardoor ook file op de A50 Apeldoorn-Arnhem vanaf Hoenderlo tot knooppunt Waterberg, ook een kwartier op onthoud. En verderop op de A50 richting het zuiden, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef, is de vertraging ook nog een kwartier door een ongeluk. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort iets meer dan 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstroom.
3: Roulette FM.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hevige overstromingen in het noorden van Nepal hebben aan bijna 100 mensen het leven gekost. Gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Volgens de BBC zijn ook meer dan 100 mensen gered. De man die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een tweede bewoner. Dat meldt het Openbaar Ministerie. En de patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. En het weer droog en zonnig. Het is 23 tot 26 graden. Morgen zomers warm en benauwd en later stevige onweersbuien.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij Knooppunt Grijshoort ook 10 minuten extra reistijd. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem is druk. Voor Knooppunt Waterberg ook een kwartier vertraging. En verderop tussen Valburg en Knooppunt Bankhoef 40 minuten extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd waarbij diverse militaire voertuigen zijn betrokken. De linkerrijstrook is dicht en dat gaat waarschijnlijk wel even duren daar. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf moet je ook rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de

0: meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsinpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 100 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel ook een kwartier extra reistijd. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os verderop bij Knooppunt Bankhoef ook 10 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar Knooppunt Velperbroek bij Presikhaven is de vertraging ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de Bilt is dit
6: Roulette FM.
5: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur Vluchtstroom.

Let's go. Van zonsopgang tot zonsondergang. Altijd Roulette FM. FM. FM. FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal door een enorme overstroming loopt snel op. Zeker 95 mensen zijn omgekomen en honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim 16 miljard dollar en past zijn platformen aan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. Fred H. zou 7 jaar lang kinderporno hebben verzameld en verspreid. Het weer, morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan wordt het 25 tot 30 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg een kwartier extra reistijd. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Andelst en knooppunt Ressen is de vertraging nu 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het

0: digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Er zijn er nog maar een paar die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar sta je nog 10 minuten in de file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg ook nog 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein is de verdraging nog een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de Bilt is dit
6: Roulette FM.
5: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: radio voor je eigen regio. 24 uur per dag. Roulette FM.
1: If you hadn't been there,

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal door een enorme overstroming loopt snel op. Zeker 95 mensen zijn omgekomen en honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim 16 miljard dollar en past zijn platformen aan. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Het weer, morgen is dat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan wordt het 25 tot 30 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. Ook op de A50 verderop richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
10: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
9: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100.

0: honderd films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A325 Arnhem-Duitse grens. Bij Lent is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was Kate Bush van de LP Hounds of Love uit 1985. Je hoorde Running Up That Hill en we begonnen natuurlijk met Can't Stand Losing You van de Police, de groep rond Sting.

0: en Ben. Op roulette en Ben.
1: Ayeto.
2: Ja Ben, dit is weer even wennen. We zijn 3 weken uit de lucht geweest.
3: Ja. Zou de luisteraars ons gemist hebben?
2: Oh jongen, laten we het hopen. En we hebben in de studio weer...
3: Alessa.
2: Ja, ze staat ook aan. Dus wie weet gaat ze straks nog wat zeggen. Ben, we beginnen maar heel even met onze 06-nummer. Hè. Dan kunnen mensen altijd even nog reageren. 06 16 14 36 80. Ik herhaal 06 16 14 36 80. Dan kan je altijd ons even een appje sturen. Want ons thema, Ben...
3: Ons thema, dat zijn diverse thema's, maar het is inderdaad de Formule 1 of afscheid van de Formule 1. En straks hebben we ook iemand te gast die daar zijn licht over laat schijnen. En natuurlijk, we komen in een soort vakantieperiode, maar ook diverse festivals. Natuurlijk Lowlands, maar ook de parade, Pukkelpop en wat er nog allemaal gaat komen.
2: De luisteraar is nieuwsgierig, net als ik.
3: En dan is er ook wel heel triest nieuws. We hebben altijd iemand, een artiest die overleden is, een aantal. Maar waar ik niet op gerekend heb gisteren, is Dolly Parton. Daar gaan we zeker aandacht aan besteden. Maar ik vind de dame zo belangrijk wat ze betekend heeft in de muziek. Dus volgende week krijgen we daar veel meer over door.
2: Nou Ben, we zijn nieuwsgierig. Dan gaan we het hebben over Dolly Parton. En de country muziek, daar is een ster in geworden. Ja,
3: zeker weten.
2: Ben, even ander nieuws nog. We hebben een nieuwe bondscoach voor Oranje. Heb je dat nog meegekregen?
3: Voor het eerst in 27 jaar.
2: Oh, echt?
3: Een buitenlandse bondscoach.
2: Oh, dat bedoel je.
3: Weet je de vorige nog, Bert?
2: Ik moest me nog even achter de oren klappen.
3: Kankeroen, nul voetbal spelen.
2: Dat is lang geleden.
3: Ja, maar dat was de vorige buitenlandse coach.
2: Dat was de vorige
3: Ernst Happel.
2: Ja, ik weet het. Kankeroen. Ja, we hebben Xavi Hernandez. Ja, ja. Je spreekt uit Hernandez. Ja, hij is gearriveerd. Ik heb hem gisteren even op televisie gezien. Hij kwam aan en hij kon al een beetje Nederlands, Ben.
3: Ja, protégé van Johan, hè? Johan de Verlosser.
2: Ja, hij komt uit de school van Barcelona. Ja. Maar hij kon al zeggen goedemorgen.
3: Ja,
2: dat is dus fantastisch. Hè? Die man heeft zich goed voorbereid. Mm-hmm. Ja, hij was nummer 3 of nummer 4 op de lijst.
3: Ja,
2: maar het interesseerde hem niks. Ik ben er nu en ik ga er passie en ik wil winnen. Daar kwam het op neer. Hè?
3: Een beetje Nigel de Jong. Een beetje gênant hoe ze dat hebben dan. Maar goed, hij ving het gelukkig op een hele leuke manier op.
2: Vind ik wel. En ze roepen natuurlijk altijd hetzelfde. Hè? Ja, dat ze willen winnen. Ja. Ja. Nou ja, Ronald Koeman. Toch een traantje gelaten. Ja. He? Groot man.
3: Alleen de manier van coaching. Laat ik dat zo zeggen. Te verdedigend de laatste keren, toch?
2: Ja.
3: Nee, goed, Marokko het zeker verdient te winnen.
2: Maar hij is meer aanvallend ingesteld. Ja. Dus hij krijgt straks een leuke tegenstander. Hij mag tegen Duitsland, hè?
3: Ja.
2: Over een maand.
3: Goed.
2: We gaan het meemaken. Geen Peter Bos, geen Erik ten Hag. Maar deze internationale naam. Hij kon heel goed voetballen. Hij kan coachen. Alleen we moeten nog meemaken of hij het ook echt kan, Ben.
3: Ja, nou, we gaan het zien.
2: We gaan het zien. Ik heb nog een traantje gelaten, het Eurovisie Songfestival. Dat doen we weer niet mee, Ben.
3: Nou ja, ik vind terecht. Persoonlijk vind ik terecht. Op het moment dat dit allemaal aan de hand is, de zekere manier van stemmen, dan doe je er maar niet mee. Het is wel jammer, want Davina Michel, we hebben onder andere, was bijvoorbeeld een hele goede kandidaat geweest.
2: Ja, daarom. Dus doen we niet mee. Helaas, de directeur heeft geroepen van de Avrotos dat hij niet meedoet.
3: Nee, omdat
2: Israël doet. Ja, Israël doet mee.
3: Nee, maar Avrotos heeft gezegd, wij doen het niet, maar de...
2: Anders zou het kunnen.
3: Max had al gezegd, dat doen we niet. Maar in principe, de Avrotros doet niet mee. Laat ik dat zo zeggen.
2: Helder. Dus nogmaals. Het is in ieder geval voor 2027 van de Avrotros niet gewenst dat we meedoen. Ja, ik had nog iets over meneer Henk Westbroek. Maar dat is te ingewikkeld, hè, met die podcast.
3: maar dat had weer met Jerry Kaagman te maken. Dat, maar goed, Jurnie Kaagman moet ik zeggen. Daar komen we straks wel even op terug. Maar goed.
2: Toch nog heel even een berichtje uit de Beeldhovense. De beeldsamenleving, zeg maar. Ja. De Rotary Club Zand zeggen. Dat is een Rotary Club voor de vrouwen. Die hebben een goed doel. En die gaan allemaal kleding verkopen en leuke dingetjes. Voor de Oekraïne. En dat zullen ze op 4 of 15 september doen. Sieraden, goede merken, tassen, hebben dingetjes. Zijn vrouwen gaan het allemaal verkopen. En dat doen ze bij dat reisbureau Chirimovits.
3: Chirimovits. Even wat
2: aan Julianelaan 22, Ben. Dus dat is belangrijk. Zij willen geld ophalen om vrouwen de mogelijkheid te geven om elkaar te ontmoeten op een rustige plek en de kinderen.
3: Maar je had vorige keer ook de Rotary Cup. Ze kregen ook een vraag van een luisteraar. Dat je even uit moet leggen waar de Rotary voor staat.
2: Ja, Rotary is ook een serviceclub. Net zoals de Lions Club. Alleen, ja, ze hebben net iets andere insteek. Rotary,
3: ja, voor het goede doel ook.
2: Maar ze werken allemaal ook voor het goede doel. Maar het ook zeker dat ze het gezellig hebben met elkaar.
4: Ja. En netwerk.
2: En netwerk, hè. Ja, ze moeten ook allerlei voor de functies vervullen bij de Rotary. Dat het een beetje verspreid is.
3: Maar twee, de Lions en de Rotary.
2: En de Lions heb je, ja. Maar goed, dit gaat dus even over de vrouwen van de Rotary. Ja. En die gingen voor een goed doel. Een project in Oekraïne dat veilige toegankelijke plekken creëert. Nou, ik vond dat heel belangrijk. Wie weet kunnen we ze nog een keer voor de radio krijgen om daar iets meer over te vertellen. Ja, en dan toch moet ik het toch heel even hebben, Ben, over het WK hockey.
3: Uiteraard.
2: WK hockey. We doen het niet slecht. Elke zes uur, niet alle dagen, maar dan zien we Nederland of de heren of de dames. Ze hebben het goed gedaan. En die oranje vrouwen, ja, ik ga ze morgen gezien. Ze spelen tegen België. Ik ga kijken. Ja, dat komt ook omdat mijn zoon de kaartjes heeft geregeld. Het schijnt te gaan regenen 's avonds. Dus ik doe wel een regenpakje aan, denk ik. Maar ik ga zeker kijken. En ik ben heel nieuwsgierig. We kennen wat speelsters daar. Dus we gaan ervan genieten. En ik ben ontzettend blij dat ze alle twee de halve finale hebben bereikt. De mannen een serieuze kans hebben. Maar Spanje wordt wel lastig in die halve finale. En de vrouwen, ja, Nederland oogt echt als een klasse apart. En als het zo doorgaat, dan zijn ze duidelijk favoriet richting België. Halve finale is morgen dus. 27 augustus. En die finales volgen vanaf 29 augustus. Ben?
3: De Engels tegen Engeland hebben ze net overleefd. Bert, ze moesten met gelijkspel.
2: Ja, gelijkspel. Engelsen niet en Nederland wel door.
3: Jij het een beetje overleefd?
2: Je
3: persoonlijke hockey.
2: Ik krijg hardkloppen. Oh, sterker nog. Ja, ik heb ook de WK gedaan.
3: Ja, dat bedoel ik.
2: Maar ik zat in Breda. Ja. Wij deden de 75+. En wij zijn tweede geworden, Ben.
3: En verder zonder blessures, dat scheelt ook.
2: Ja, wij zijn zonder blessures er doorheen gekomen. Ja. Op tijd op de remtrappen, ja, zeg ik dan. Ja. Nee, maar je spreekt met de topscorer.
3: Ja, ja. Oh,
2: ik heb er vier gemaakt.
3: Ja, ik heb een kort filmpje gezien.
2: Twee strafcorners, één veldgoal en een strafpush.
3: Misschien kan
2: ik mag nu opscheppen, daar ben ik helemaal niet. Maar
3: misschien
2: goed,
3: kan ik Mr. Churchill straks nog even aanhalen, Bert, over dit sportgedruis.
2: Nou, we gaan hem even horen.
5: Sports? No sports, just whiskey and cigars.
2: Ja, dit even speciaal voor Ben. Hij had gezegd, Bert, dus als je het over sport gaat hebben, ja, dan moeten we ook meneer Churchill eventjes laten horen. Ik wens Delmee en Aaron het allerbeste. Delmee van de mannen en Roel Heren van de vrouwen. Ben, we gaan zo over naar Alessa, maar we gaan eerst een nummer draaien en dat mag jij aankondigen.
3: Dat is On the Road Again. En dat was Kenneth Heat. En dat heeft te maken ook een beetje niet met de familie heen, maar zeker met autorijden. En ook een beetje het vakantiegevoel. Hè? Dat je in de vakantie gewoon lekker op de... het weer was wel een beetje te warm, maar daar gaat het nummer over. On the Road Again.

0: Ja, we krijgen wel eens appjes binnen van... Bert, het is toch niet woensdag wasdag? Het is toch altijd maandag wasdag? Ja, dat zijn luisteraars die wat later ingeschakeld zijn. We zijn al bijna 2 jaar lang bezig om je op het verkeerde been te zetten. Alles, welkom in de studio weer. Dankjewel. Ook 3 weken weg geweest. Af en toe telefonisch contact. Maar nu ben je er weer.
1: Ik ben er weer, ja.
0: En ja, de belevenis, de laatste keer was je ergens met hockey bezig. En heb je nog een boeken tussendoor gegooid.
1: Ja.
0: Maar nu, waar mogen we... Waar mogen wij op rekenen?
1: Nou ja, woensdag wasdag is dus echt letterlijk waar was ik. En ik was op de parade. En op de parade was het... vorig jaar kon ik niet. En het jaar daarvoor was het heel druk. En heel, ik weet niet, het was gek. Dus het was ook niet gek, niet erg dat we vorig jaar hebben overgeslagen. Maar van de week was de sfeer echt fantastisch. Het was niet te warm, het was natuurlijk niet te koud. Het was gewoon heerlijk, het was niet te druk. En leuke voorstellingen gezien. Kiki Schippers, dochter van Tosca Mente, van Dummy the Mummy serie. Zij is cabaretier en zij zingt. En zij heeft met een band, een blazersband, ja, zo noem je dat niet, een blazersensemble uit... Zuilen. Had ze een project gedaan. Die heeft ze meegesleept naar de parade. Hebben ze allemaal nummers. Had ze daarvoor geschreven. En was gewoon een show. En daarna nog een ongelooflijk mooi stuk gezien. Van een jonge speler. Die als Bibi Lola. Zeg maar een alter ego heeft gecreëerd. En vertelt over zijn eigen leven. Ja, dus dat is heel fijn. En dat op de parade te zien is, dat is nog tot aanstaande zondag. Dus ik zou zeggen, trotseer het weer.
2: Parade Utrecht, hè?
1: Ja, Parade Utrecht, ja.
2: Ja, ook, maar niet iedereen weet dat dat...
0: Heb je van tevoren moeten boeken of kon je daar ter plekke een kaartje kopen?
1: Ja, dat kan allebei. Dus ze hebben in Utrecht ervoor gekozen om zeg maar ook allemaal kaarten achter te houden. Zodat je niet alles uitverkocht is. Dus dan kan het online uitverkocht zijn, maar dan is vanaf 5 uur...
2: Aantal
1: kun je het...
2: kaarten houden ze al bewust om dat ook te zorgen. Dat net zoals vroeger de parade... Een soort kermisidee.
1: Ja.
2: Dan moet je de mensen ook werven, toch?
1: Precies, precies. Ja.
2: Dus, dat is het leukste.
0: Mijn buurman is geweest maandag. Die is heel vroeg gegaan. Want ik geloof dat je tussen 4 en 5 of tussen 5 en 6 mag je gratis naar binnen. Weet je daar wat van?
1: Tussen 2 en 3 mag tussen je gratis naar binnen.
0: Ze zijn gratis naar binnen gegaan.
1: Ja.
0: Hebben gelijk een tafel. Het was hartstikke druk, zei hij.
1: Oh,
0: dus ze hebben echt een tafeltje verorberd. Hij was jarig. Maar hij is daar vanaf die tijd tot een minuut of... 10 gebleven.
1: Ja.
0: En hij kwam gewoon heel gezellig met zijn vrouw bij ons nog even een afzangetje doen.
1: Maar
0: daar is ook zijn verjaardag gevierd.
1: Dat was trouwens ook sinds dit jaar. Of misschien wel vorig jaar, maar dat weet ik dus niet. Maar afgelopen maandag was... op de maandagen is de entreeprijs €3 in plaats van €10.
2: Ja, dat is volgens mij nieuw.
1: En ik vind dat echt heel goed. Ik vind dat
2: Ik vind... ik was een VPRO-gids en ik kon bij de gratis bij de parade, maar de entrees tegenwoordig al €10.
1: €10, ja.
2: Ze hebben wel, als je meer komt, dan voor €25, dan mag je de hele week.
1: €27,50.
2: Ja,
1: en volgens mij is het niet alleen de hele week. Volgens mij is het alle parades in Nederland.
0: Ja. Ben je nou maandag geweest of dinsdag?
1: Afgelopen maandag.
0: Oh, hij was ook maandag.
1: Ja, ja.
0: Maar jij was gratis binnen of was je voor €3 binnen?
1: Nee, voor €3 binnen, ja. Ja, nee, ik was
2: hij zorgt dat je voor tijd...
0: Heb je het lang volgehouden? Is het lang laat geworden?
1: Nou, dat viel mee. We hebben gewoon 2
0: gegeten.
1: Voorstellingen gezien. Tussendoor gegeten en daarna een drankje gedaan. Ja. Dus weet ik veel. Een uur of 11, denk ik. Dus dat was helemaal prima.
0: Nou, helemaal gezellig.
1: Ja.
0: Helemaal, dus je raadt aan nog even naar de parade. Aanstaande zondag.
1: Ik zou het tot en met zondag.
2: Er is wel kritiek de laatste tijd op de parade. En dat heeft ermee te maken dat vanwege die dure prijzen... dat het een soort verjuppisering is.
1: Nou ja, ik weet niet of het... Ja, weet je, ik
2: vind... Erg blank werd het dan ook. Dat was het altijd al in mijn optiek. Maar goed.
1: Ja, wat ik er vooral heel jammer aan vind, is dat je bijna geen voorstellingen meer ziet die voor de parade gemaakt zijn. Nee. Dus het is heel vaak een try-out voor wat er in het komende seizoen gaat komen.
2: Ja.
1: En nu heb ik. Ja, ik vind het. Ik probeer dan wel voorstellingen te kiezen die dan echt speciaal
2: voorheen
1: gemaakt zijn voor de parade.
2: Artiesten, Maarten van Roosendaal is niet meer onder ons, maar dat was van dat soort paradeartiesten als muzikanten dan ook. Ja.
1: Ja, en ook die man die de hele tijd zo, weet je wel, door de lucht met allerlei apparaten bouwde.
2: Hendrik Jan de Stuntman. Ja, geweldig. Ja, maar is een keer misgegaan, toen zou ik gaan. En toen was hij juist, ik had die voorstelling wel gezien. En de dag daarna was het te hoog. Toen was hij eventjes voor 3 weken geblesseerd.
3: Alles. Ja. Mag ik je bedanken voor deze bijdrage?
1: Ja, ja.
3: En wie weet volgende week weer. De mensen die luisteren, die kunnen nog tot en met zondag gaan kijken. Oh, je wil nog iets zeggen?
1: Ja,
2: een boek.
1: Een
3: ja,
1: boek.
3: Dan moet je dan heel snel zijn, want we moeten door.
1: Ja, we moeten door. Ja, het boek is Woeste Kust van Charlotte McConaghy. En ik heb het toch gekozen. Ik vond het begin prachtig. Het middenstuk dacht ik, gebeurt er nog wat? Maar er gebeurt echt wat. Dus ik heb het uitgelezen, daar ben ik blij om. Dus ik wil het toch aanraden. Als je van landschappen houdt. Als je van landschapbeschrijvingen houdt. En als je de natuur een warm hart toedraagt. Lees dat boek.
4: Dankjewel.
5: Roulette FM, Regio Nieuws.
6: Om bij te dragen aan een verdere vergroening van de Utrechtse Heuvelrug organiseert de gemeente een tegelruilactie. De actie sluit aan bij het NK Tegelwippen om verstening van tuinen tegen te gaan. Bij de tegelruilactie kunnen inwoners stoeptegels inleveren en ze krijgen hiervoor tuinplanten terug. Planten zorgen voor verkoeling op warme dagen, helpen regenwater beter op te vangen en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. De actie wordt 19 september gehouden. Tegels kunnen omgeruild worden bij een van de 3 kraampjes in Doorn, Maarn en Leersum. De planten die worden uitgedeeld passen bij de natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Wie vanaf 7 september over Utrecht Centraal loopt, kan zomaar een opvallende supermarkt tegenkomen. Tijdens de Verspillingsvrije Week opent de No Waste Army samen met NS-stations de kromste supermarkt van Nederland. In de pop-up store worden groente en fruit verkocht die normaal gesproken niet in de supermarkt belanden, omdat ze er niet normaal uitzien. Denk aan kromme komkommers, te kleine peren, te grote kolen en wortels met een gekke vorm. Volgens de initiatiefnemers is er met het voedsel zelf niets mis. Met de tijdelijke winkel willen ze laten zien dat een afwijkende vorm geen reden hoeft te zijn om goed voedsel weg te gooien. Op de winkel komt een digitale teller te staan die begint op 100.000 kilo. Bij iedere aankoop loopt de teller verder terug. De Wasser Malam maakte afgelopen weekend een comeback in Zeist. Het evenement trok vele belangstellenden naar het terrein bij Sporthal Deinselburg voor een gezellige sfeer, eten, muziek en vele kraampjes. Na 2 jaar wachten lijkt 1 ding in ieder geval duidelijk. De Wasser Malam werd gemist. Dat bleek afgelopen jaar ook uit het verhaal van de 8-jarige Rosalie Niels. Zij organiseerde zelfs een handtekeningenactie voor de Wasser Malam, waar ze van jongs af aan al kwam. Liefst 1130 mensen tekenden voor het behoud van de Indonesische specialiteitenmarkt in Zeist. Bezoekers kwamen niet alleen uit Zeist, maar ook uit de omgeving om de vertrouwde sfeer van de Wasser Malam weer mee te maken. De Wasser Malam brengt de Indonesische, Indische en Molukse cultuur samen.
5: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, dit was Jeff Lynne en de Electric Light Orchestra. Een van de eerste hits, Showdown.
1: Bert, wie heb je deze week te gast?
0: Ja, we gaan het natuurlijk hebben over de Formule 1. De Formule 1 is anderhalf jaar veranderd van het tijdperk hoe kan iemand Max verslaan naar een veel openlijker wedstrijdperk waarin Norris, Piastri en wereldkampioen zijn geworden en Antonelli een nieuwe superster is. Mercedes de macht heeft gegrepen en Max voor het eerst in jaren weer echt de underdog is. Max Verstappen nam emotioneel afscheid van Zandvoort ondanks zijn crash en de laatste Nederlandse Grand Prix. Keek hij met trots terug op 6 bijzondere jaren F1 in de duinen. We spreken vanavond met Richard van den Broek. Formule 1-kenner van het eerste uur. Als Limburger kwam hij vroeger niet zo vaak boven de rivieren. Spa-Francorchamps en later Zolder werden vaker bezocht. Toen hij pas in 1968, ja hoort u het goed, 1968... voor het eerst de Grand Prix van Nederland op Zandvoort bezocht, viel het hem op dat het daar, ondanks de duinen, veel minder exotisch leek dan wat het ze in Limburg gewend waren. Een Grand Prix had voor hem iets heel exotisch. En iedereen die wel eens de grens met België bij IJsden is gepasseerd, weet dat je onmiddellijk in een hele andere wereld terechtkomt. We spreken vanavond met Richard. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we elkaar gesproken hebben over de Formule 1. Ik zeg goedenavond Richard.
2: Goedenavond Bert.
0: Ja jongen, om maar even met de deur in huis te vallen. Die Max Verstappen op dit moment nog steeds de beste coureur van de wereld? Of zijn we getuigen van het begin van een nieuw tijdperk met Norris, Piastri en Antonelli?
2: Nou, dat denk ik niet, hè. Zoals iedereen weet, Max die blijft tot eind 2030 in beeld. Ja. Als het huiswerk bij Red Bull een beetje gedaan wordt, dan moeten we zeker rekening houden met Max Verstappen. In principe is hij toch nog altijd het beste. Alleen ja, afgelopen zondag liet hij toch zien dat ook hij beginnersfoutjes kan maken.
0: Ja. Hij was ook een beetje ziek, zei hij, hè?
2: Dat was hij. En misschien heeft dat een rol gespeeld. Dat kan ik niet beoordelen. Hij bleef er heel nuchter onder, zoals altijd. En hij gaf ook toe dat het zijn eigen fout was.
0: Dus
2: uithuilen en gauw naar Monza.
0: Ja, hij heeft zich. Ja, dat is ook nieuws geweest natuurlijk, dat hij tot 2030 aan Red Bull verbonden is. Geniale keuze van Verstappen, of heeft hij daarmee juist een enorme gok genomen?
2: Dat is het zeker, om meerdere redenen. Laat ik het even wat platvloers zeggen. De centjes hebben natuurlijk best hun werk gedaan. En hij heeft volgens zeggen, hoewel niemand precies de feiten kent, een enorme buit binnengehaald. Hij heeft echt gebruik gemaakt van zijn positie.
0: Oh ja.
2: Dus dat is sowieso een financieel goede zet. Tweede is dat als je nuchter bent, was er ook bijna nergens een plekje voor hem waar die enige perspectief in had kunnen zien.
0: Hmm.
2: En een derde is, hij voelt zich blijkbaar toch wel erg goed thuis bij Red Bull. En hij is altijd heel loyaal geweest. Toen hij voor de eerste keer kampioen werd in 21, toen zei hij ook meteen op de startstreep, ik wil hier de rest van mijn carrière blijven.
0: Oh ja?
2: Dat leek toen een heel emotionele uitspraak van iemand die net een minuut wereldkampioen was.
0: Ja.
2: Maar hij heeft dat toch wel serieus bedoeld. Dan komt daarbij dat hij daar gewoon kan doen en laten wat hij wil, lijkt het wel. Hè? Hij is daar gewoon oppermachtig en niemand die hem een strobreed in de weg legt. En hij kan daarnaast ook nog eens een keer in zijn vrije tijd doen wat hij wil. Dus al met al, alle voordelen van dat contract, die zijn duidelijk zichtbaar.
0: Ja, alle seinen op groen, dat heeft hij dus goed gedaan in jouw ogen. Ja, we hebben jarenlang gezegd.
2: Slim.
0: Ja, we hebben jarenlang gezegd, die auto is belangrijker dan de coureur. Maar hoeveel van het succes van Antonelli bijvoorbeeld en Norris en Verstappen is volgens jou echt hun eigen verdiensten?
2: Nou, dat geldt voor al die mensen die jij opnoemt. Het zijn allemaal supertalenten die er allemaal hard voor gewerkt hebben. Zeer 100% coureurs. Alleen zoals altijd in de Formule 1, het materiaal speelt boventoon.
0: Ja.
2: Maar we zien de laatste tijd een kleine verschuiving op dat gebied. Om maar eens een voorbeeld te noemen, toen Hamilton nog bij Mercedes reed en Russell ging overvleugelen, Toen zei hij, ja, die auto's liggen me niet. Nou, zei iedereen. Ja. Maar hetzelfde fenomeen, Verstappen heeft het er ook heel vaak over. Die auto doet niet wat ik wil, die ligt me niet. Hamilton bij Ferrari het eerste jaar, die auto ligt me niet. Ja. Piastri, nu bij McLaren, wat toch een toekomstig kampioen leek te zijn, en dat ook is, die klaagt over hetzelfde. Ah. Russell heeft zijn ingenieurs en de leiding zover gekregen dat ze diepgaand onderzoek hebben ingesteld van waarom hij minder snel is als een teamgenoot. En toen kwam er iets naar boven wat heel modern is. AI. En die auto van Russell die bleek geprogrammeerd te worden door AI. Helemaal op het model zoals Russell rijdt en gas geeft op bepaalde circuits. En als Russell dat even niet doet, maar iets anders wil, dan is het systeem in de war.
0: Oh.
2: En dan doet die auto niet meer wat hij wil.
0: Oh.
2: En dat is toch wel een hele lugubere conclusie.
0: Zeker.
2: Waarbij inderdaad stilzwijgend wordt toegestemd dat dat inderdaad het geval is.
0: Dus er zijn nog geen regels voor AI-gebruik binnen de Formule 1?
2: Nee, AI is natuurlijk een nieuwe messias op heel veel gebieden.
0: Ja.
2: Ook bij de racerij, want het zou gek zijn als al die bollebozen daar niet onmiddellijk van AI gebruik probeerden te maken. Maar dan zie je weer, het is weer een beetje doorgeschoten. En het enge van AI, waar we eigenlijk allemaal bang voor zijn, is dat zij de menselijke maat gaan overnemen.
0: Ja.
2: Dat is bij Russell waarschijnlijk gebeurd. Dat AI tegen hem werkte in zijn eigen auto.
0: Nou.
2: Maar dat zijn nog maar de oppervlakte details. Hè?
0: Nou ja, ik toch even. Toch even inbreken, want die hybride motorformule, die is er nu ook. Hè? Technisch gezien wel een vooruitgang. Maar wordt de Formule 1 hierdoor wat minder spectaculair?
2: Het is maar wat je vooruitgang noemt. Het is een wezen achteruitgang geweest. En dat komt, de marketing in de Formule 1 en het geld regeert, die heeft ons geleid naar de big corporations. En die big corporations die stellen hun eisen alsof het hun eigendom is, die racerij.
0: Ja.
2: In dit geval Audi, die moeten we toch de zwarte piet toespelen. Die zei, wij doen alleen mee als de regels eenvoudiger worden. Want de toenmalige techniek die ging hun boven de pet, dat konden ze niet. Toen hebben ze, om ons verwende kindje Audi de zin te geven, de regels versimpeld en meer elektriciteit ingevoerd. Mede onder instigatie van Toto Wolff, want die is gek op big corporations.
0: Kijk.
2: Nou, dat heeft geleid tot een 50-50 verdeling en dat Max Verstappen waarschuwde daar 2 jaar geleden al voor. Die zei, jongens, dit wordt een complete ramp, dit gaat niet lukken. Maar niemand luisterde. En nu heeft hij toch gelijk gekregen. Ze zijn doorgeschoten en het werkt niet goed. Dan zou je denken, nou, we hebben op Zandvoort toch een geweldige race gezien, dat klopt. Alleen dat baantje leent zich ervoor dat die accu's voortdurend opgeladen worden. Maar zodra ze volgende keer weer een Monza komen, ja, dan valt het geheel weer door de mand waarschijnlijk. Dat heeft ook de Formule 1 zelf toegegeven, dat ze verkeerde weg in zijn geslagen.
0: Maar gaan ze dit bijsturen, denk je?
2: Jazeker, dat hebben ze al min of meer besloten.
0: Okay.
2: En ook waarschijnlijk al sneller als ooit gepland was, want ze zien dat ze in een doodlopende weg zijn beland. En als mensen als Verstappen, maar ook andere grootheden zich beginnen te roeren van wij vinden dit niet meer leuk, en Max die heeft openlijk gedreigd om op te stappen als dit niet zou veranderen, dan weten ze dat ze te maken hebben met iemand die het nog meent ook. Als Max iets zegt, dan meent hij dat. Hè? En dat is bekend. En daar zijn ze toch wel van geschrokken.
0: Dus dat hele gebeuren met die accu's zou wel eens verleden tijd kunnen zijn weer in de toekomst?
2: Nou, niet helemaal. Want dat zal nooit helemaal uitgebannen worden. De auto-industrie die een dikke vinger in de pap heeft, die wil dat niet. Maar het zal enorm gesnoeid worden. En waarschijnlijk in de toekomst alleen gebruikt gaan worden als inhaalhulpmiddel.
0: Okay.
2: Dus met veel kleinere accu's, veel korter hun vermogen afgeven. En dat alles weer op de good old verbrandingsmotor neer gaat komen.
0: Nou,
2: en waarschijnlijk zelfs zonder turbo's. En dat doen ze alleen maar om het gewicht te besparen. Want die auto's tegenwoordig zijn veel te groot, te zwaar, te log. Gewoon niet om aan te zien. Een Formule 1-auto moet een puntig projectiel zijn waar je gewoon van onder de indruk raakt.
0: Nou, we moeten eigenlijk zo eigenlijk anderhalf jaar weer even met elkaar spreken. Kijken of mensen luisteren, maar ook zeker de bobo's. En zeggen van, nou luister, die Richard heeft wel een punt. En niet alleen jij, maar ook velen met jou.
2: Nou, die Richard heeft een aantal handicaps. Die heeft ten eerste niks te vertellen.
0: Nee. Maar ja, je stem hoort...
2: Ik heb een man van 74, die al, zoals je weet, van kleuters af aan in de racerij zit. Ja. Kijkt natuurlijk door een nostalgische bril. Daar kun je niet aan ontkomen op mijn leeftijd. Maar, ja, de hele racewereld is altijd aan verandering onderhevig. En zo hoort het ook. En we zijn nu terechtgekomen in een marketingtijdperk. En zeker sinds de Amerikanen eigenaar zijn geworden van de Formule 1... is er een enorme aardverschuiving op dat gebied. Kijk, we hadden altijd te maken met Bernie Ecclestone. Dat was een gewoon old-fashioned boef. Een echte racer. En die ging het om het geld en melkte iedereen uit. En social media had hij nooit van gehoord. En het interesseerde hem ook niks, want hij had van die brutale uitspraken als kinderen van 15 kunnen toch geen Rolex betalen. Dus daar besteedde hij geen aandacht aan. Nou, dat tijdperk is voorbij en dat is ingenomen precies andersom door een marketingmachine. Die, ja, dankzij Netflix en dankzij social media een compleet nieuwe groep heeft aangeboord en met groot succes. En het leuke is dat als je tegenwoordig beelden ziet op circuits, dan zie je ontzettend veel vrouwen. En dat schijnt ongeveer 45% van de bezoekers te zijn. En die hebben ontzettend veel schik met Formule 1 om hun eigen redenen. En dat halen ze van social media en Netflix. En niet van mensen als Bernie Ecclestone en zeker niet mensen als ik.
0: Nou, je verrast me wel. We moeten het toch nog heel even hebben over Zandvoort. Hè? Dat is nu voorbij. De Nederlandse Grand Prix is geen blijvertje. Ze zijn gestopt. Was het eigenlijk precies genoeg?
2: Ja, ik vind dat ze het geweldig goed hebben bekeken. Petje af voor het zakelijk inzicht. Volgens mij kun je daar niets tegen inbrengen. Het is jammer, want ze hebben een show neergezet waar de wereld vol bewondering naar gekeken heeft. En ik moet toegeven, toen ik de eerste keer keek, in 2021 was dat geloof ik, ik kon mijn ogen niet geloven. En ik was, heel raar voor mijn doen, apetrots op Nederland. Want ik denk, moet je dit zien? Deze beelden gaan de wereld over. Dit is Nederland. Overal blije, vrolijke, feestende mensen. Gewoon ontzettend positief plaatje van een land waar je denkt, nou, daar kun je een feestje bouwen. En dat klopt ook. Hè? Dat kwam natuurlijk samen met Max Verstappen, want die heeft dat natuurlijk veroorzaakt. Maar het was wel een geweldig plaatje wat de wereld rondging. Daarnaast hebben zij ook heel knap het openbaar vervoer en de fiets en al dit soort dingen
0: kunnen promoten
2: te halen. En ja, dat was toch wel heel flink, heel dapper en het is heel goed gelukt. En daar mogen ze met recht trots op zijn.
0: Richard.
2: Want toen...
0: Ja. Ja, sorry. Kijk, het gevaar is dat je natuurlijk nog een half uur door kan vertellen.
3: Even plaatje tussendoor draaien. Kan ook.
0: Nou ja, we moeten een beetje op de tijd letten. Nog even als afsluiter dan. Stel je voor dat we je over 5 jaar weer een keertje wakker bellen. En zeggen, oh Richard, het tijdperk is u achter de rug. 2530. Wat zijn de belangrijkste momenten, denk je? En dit jaar, hoe kijk je er dit jaar ook naar?
2: Nou, het belangrijkste hebben we net besproken. Dat vind ik, dat ze er toch achter zijn gekomen dat ze een fout hebben gemaakt met de regels. Dat vind ik heel goed dat ze dat gewoon toegeven. Dat vind ik een heel belangrijk moment. Waar ik wel een dingetje bij plaats, dat is... er is ook iets heel belangrijks gebeurd waar wat weinig belangstelling. En dat is het ontslag van Christian Horner geweest. Daar zijn de media aan voorbij gegaan en de achtergrond en de reden is nooit goed belicht. Maar dat komt omdat hij als streetfighter inging tegen het corporate belang. Hij had de brutaliteit om Porsche weg te sturen bij Red Bull. Van wij bepalen hier zelf wat we doen en niet jullie. Jullie mogen meekijken. Nou, dat is voor een Duitse big corporation zo'n belediging geweest dat ze dus af hebben gehaakt. En Horner die ging zijn eigen ding doen en zette daar gewoon op eigen kracht met behulp van Ford een motorfabriek neer die geweldig is gelukt.
0: Sorry.
2: Ik zei toen dat tijd, dat gaat niet ongestraft gebeuren. En ik heb gelijk gekregen, want Mateschitz zijn grote wens was om met Porsche verder te gaan in de Formule 1. En die snotpiek, die saboteert dat. Nou, die corporate boys van Porsche en Red Bull, die hebben de koppen bij elkaar gestoken. En die hebben gezegd, die Brit die moet daar weg. Die snapt het niet. Nou, dat vind ik doodzonde dat een echte racer gewoon het veld in wordt gestuurd, omdat de corporate boys hun zin niet hebben gehad en wraak hebben genomen. Hetzelfde heb je ook met Andretti gezien, een echte racer die ook door hun aan de kant is gezet, omdat het te veel een cowboy was.
0: Richard.
2: Dat zijn dingen die vind ik te weinig belicht door de pers, want die zijn natuurlijk altijd een beetje bang geweest dat ze een wit voetje kwijt zijn geraakt daar.
0: Fijn dat je kennis met ons wilde delen. Want heel veel dingen die zijn voor mij ook nieuw wat je vertelt. Ben, nog een laatste vraag, want we zijn eigenlijk ver over de tijd.
3: Ja, dat hoort beter. Ja, ik vroeg me af, nou we het toch over Porsche hebben en coureurs, of jij nog herinneringen hebt aan een Nederlandse coureur in een Porsche, die niet meer onder ons is.
0: Tuurlijk.
2: Kareltje,
3: de man paste niet meer in zijn auto. Die waren heel klein. Hij was geloof ik 1,90 en hij reed altijd het tweede. Ik direct de hand zonder schoenen. Het was een beetje ingezwachtelde grote sokken. Helaas overleden. Maar die reed nog in een Porsche. Hele oude Porsche.
0: Oké.
2: Those were the days.
0: Richard, nogmaals bedankt. We houden zeker contact. Laten we kijken of we over anderhalf jaar weer even terug kunnen blikken. Maar ook weer een beetje vooruit naar 2030. Ja. En dank dat je al die wijsheden met ons hebt kunnen delen. Dankjewel.
2: Ik vond het erg leuk om weer mijn steentje bij te mogen dragen. En succes met de show.
0: Dankjewel.
2: Dag.

0: Nou Ben, dat was eventjes meneer Roger Miller, hè?
1: Ja, dat is een beetje ons thema Formule 1 autorijden. Dus King of the Road. En het volgende nummer heeft er ook weer mee te maken. Want modern, en dat is een beetje, dat moet je eigenlijk niet doen, pull up to the bumper. Heel dicht op elkaar gaan rijden. Dat ga je niet op Grace Jones natuurlijk.
0: Komt ze.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met

0: aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
1: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
2: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
0: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
4: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

0: Ja, dit was Mark Knopfler en zijn vrienden van Dire Straits. Lekker Twisting by the Pool. Maar Ben, dat is toch helemaal niet muziek wat te maken heeft met Lowlands of de Formule
1: 1? Nee, maar dat is Roulette FM die af en toe. En ja, Mark Knopfler, je had moeite met de naam op te spreken. Ja,
0: goed uitgesproken, toch?
1: En Dire Straits bekend geworden, de Sultans of Swing.
0: Ja.
1: En dat viel in de tijd heel erg op, want dat was in mid jaren 70. En toen kwam de punkmuziek natuurlijk in. Nou, de Dire Straits die zagen er al niet zo uit. En zeker het soort muziek niet. En op een gegeven moment begon ik Mark Knopfler toch wel irritant te vinden. Een fantastisch gitarist. Maar ja, hij werd wat kaler en had hij iedere keer zo'n zwemhaarband om. En is een beetje suf. Punkperiode, de Clash, de Sex Pistols. Fantastische muziek, maar het was ook wel een beetje gezapig. Maar de gitarist is fantastisch.
0: Nou, toch wel fijn om dat te horen.
1: Ja, hè?
0: Zijn jullie er klaar voor?

0: Ja, Ben, de actualiteiten van het tweede uur. Ja, ik begin met een goed nieuwtje. Zeker voor de festivals, waar we het straks even over Lowlands gaan hebben. Er is een handige verbetering voor de KNMI-app. Die kan voortaan waarschuwen voor lokale zware onweersbuien die jouw locatie naderen, in plaats van alleen een waarschuwing voor een hele provincie.
1: Ja, alleen als het heel erg wordt, heb ik begrepen. Hè? Niet als je op de fiets stapt en je krijgt een regenbuitje over.
0: Nee, niet een regenbuitje, maar dat gaat over een onweersbui. Ja, een zware lokale onweersbui. En daar krijgen we in de toekomst mogelijk meer last van. Hè?
1: Maar persoonlijk zou ik het wel fijn vinden als ik op de fiets stap. En dat heb ik heel vaak gehad dat ik op die fiets ben. Toen ik laatst bij jullie was, zou niks aan de hand zijn. Toch lichtelijk nat geworden. Ja, ik maak mij verder niet uit.
0: Dat was geen zware onweersbui.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, maar het zou wel fijn zijn dat je telefoon dan iets gaat roepen van oppassen, jasje aan.
1: Luchtalarm.
0: Jasje aan.
1: Luchtalarm.
0: Over water gesproken. Maarten van der Weijden, zegt die naam je wel?
1: Ja, zeker. Ja. Hij heeft het niet volbracht, maar ik weet
0: De spoiler alert, hè? Daar moeten we nog heen.
1: Ja, ook al goed.
0: Daar moesten we nog heen.
1: Ga jij even vertellen. Ja,
0: de man wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden. Een soort 22 stedentocht om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Ja, en dat zou die feestelijk afsluiten in de Oude Gracht op 22 augustus.
1: Vertel even aan de luisteraar wie Maarten Maarten is.
0: Dat is een zwemmer.
1: Ja, niet een zomaar een zwemmer. Olympisch kampioen.
0: Ja. Maar het liep anders af. Ja. De man werd ziek.
1: Ja,
0: ja, ik zou ook helpen.
1: Ja.
0: Zo'n afval.
1: Hij is toch weer verder gegaan na een dag rust. Maar
0: hoge koorts, buikgriep. Ja, dat wil je allemaal niet weten. Maar hij heeft bij Oude Water definitief moeten staken.
1: Het zou oorspronkelijk
0: Oude Water, zou dat ermee te maken hebben? Ja.
1: En Utrecht zou die het... Utrecht, dat heeft niet gered. Maar hij heeft het vandaag is het wel overhandigd officieel.
0: Ja, er is een enorm bedrag
1: opgehaald. Ja, zeg maar 705.000 euro.
0: Mijn hemel.
1: Of zelfs meer, ja. En er is ontzettend veel. En er waren ook allerlei tekeningen werden uitgereikt en zo. Ja, hij is ambassadeur. Hij heeft het al een paar keer eerder gedaan, hè, dit soort zwempakken.
0: Ja, hij heeft de LSD-tocht gezwommen.
1: En een voorbeeld voor mensen van als je dit soort ziektes hebt. En dat je het kan door positief denken en delen. En dat,
0: Ik vind het geweldig. Ik heb tranen in mijn ogen bij deze man. Ik vind dat hij het heel goed doet. En 7 ton ophalen, hoor. Maar dat doe je het echt heel goed.
1: Ik zag van de week ook beelden. Maar het verschrikkelijk lange kerel is het. Iets van 1,90 weet ik wat.
0: Hele rustige slag, maar hij redt het wel. Hè? Ja. Ja, Ben, of wil of niet, maar we gaan het zeker even over Lowlands hebben. Dolly Parton is volgende week aan de beurt.
1: Ja, daar kom ik straks nog even op terug. Maar Dolly Parton gaan we
0: daar gaan we volgende week even wat dieper op in. Maar Lowlands, ik heb me er een beetje in verdiept van de buitenkant. Ja, ik kon natuurlijk wel op televisie wat van die band zien, waar ik erg van onder de indruk was. Ik keek natuurlijk ook naar de sfeer. Hè. Mensen die hebben daar allemaal interviews met live mensen die er rondlopen.
1: Jij hebt je er niet een beetje in verdiept, want jij mag early adapter zijn.
0: Nou, ik heb in ieder geval dingen gezien. Ik heb de Lowlands van vroeger.
1: Nee, we hebben volgend jaar Lowlands Festival. Ja, is natuurlijk. Fly to Lowlands. Daar komt het vandaan.
0: Ja,
1: daar
0: komt het vandaan. Ik weet het.
1: En
0: ooit ook alweer.
1: Helene Schuttevaar.
0: Helene Schuttevaar die was hier.
1: En de schrijver van dat boek, Patrick Bakkenes. Ja. We hebben de presentatie ook nog gezien.
0: Ja.
1: Maar de Lowlands in 1993 is geënt op dat het festival van nu is.
0: Klopt.
1: Geënt op dat festival waar jij verdorie wel bent geweest en ik niet.
0: Het was je nog net iets te jong bent.
1: Ik mocht er niet bij zijn.
0: Hey, maar Ben, ga los zou ik zeggen. Lowlands
1: Lowlands, ik vind...
0: Wat kan je erover vertellen?
1: Ik vind Lowlands sowieso een beetje een jaren 60 geest. Dat het niet alleen maar muziek is. Maar juist ook met kunst, gedichten. Zelfs een ochtendgebed. Doe allemaal gekke dingen. En was voorheen nog te betalen. Laatst tijd is er veel kritiek dat het erg duur is. Ook een soort glamping zit erbij. Dat mensen niet zomaar met een tentje komen. Of
0: de juppies willen verwend worden.
1: Ja. En het kost heel erg. Hoor. En wat ook wel een beetje jammer is. Dat ze soms dat past. Dit, ze willen dat veranderen bij Lowlands. Hè? Dat ze iets kiezen voor te populaire acts. Die, waarvan ze zeker weten dat die het heel goed doen. Okay. En het mag ook wel wat experimenteler zijn. De jeugd van tegenwoordig, niks mis mee, maar dan weten ze dat dat uitverkoopt en dan staat dat er weer. Maar goed, ze zitten te denken om het toch weer een beetje terug te brengen naar de basis. Ook wel wat meer experimenten erin te krijgen.
0: Nou, je vond het dat ze dat wat karig deden. Ja, ik heb toevallig somber gezien en Eefje de Visser. Ja. Maar als je naar het programma kijkt, welke dingen zeg je vond ik nou aanspreken en welke dingen vond ik
1: natuurlijk
0: toch
1: natuurlijk de Royals van Lourdes spreekt aan. Dat is wel zo'n festival act die tot de toppers hoort. Ja. Maar gaan we straks ook wat draaien van Nusara Beat. Dat is een Indonesische band.
0: Okay.
1: Het huidige Masada, zeg maar. Okay. En die doet het ook heel goed. En natuurlijk gaan we het ook hebben, dat ga ik straks aankondigen, over Sophie Strad. Witte mannen naar achteren. Want ben je bekend met de moshpit?
0: Nee.
1: Dat is belonend ook altijd, de moshpit.
0: Nee, ik ben er niet geweest.
1: Nee, maar wat de moshpit, dat is eigenlijk voor het podium waar je helemaal uit je dak kan gaan met wilde dansen. De eerste 5 meter, okay, eerste ruimte.
0: Okay, ja.
1: En Sophie Strad heeft vorige week bij een ander festival, 2 weken terug gezegd, dat even de witte mannen maar nu naar achter ging. Nu ruimte was voor queer mensen en noem maar op.
0: Oh.
1: Dus heel veel deining over is.
0: Oh.
1: Vandaar dat ik ook, Sophie Strad heeft natuurlijk ook veel protestlied gehad. We zitten midden in de politiek. Er is van alles aan de hand. Gaan we haar hit de Tweede Kamer even draaien? Dan hebben we.
0: Ik heb Mueller D staan.
1: Ja, maar ik ga.
0: Je gaat het rijtje even
1: over. Jij vroeg van.
0: Ik dacht even dat ik mis de muziek.
1: Nee, dat hoef ik straks niet. We gaan achter. Ja. En dus wat ik interessant vind aan het huidige Rolex. Ja, buiten de kritiek op.
0: Ja, ga verder.
1: Dan hebben we Celeste, een Engelse soulzanger die ik verschrikkelijk goed vind. Dan zeg ik het nummer So Lonely. Dan zeg jij de Police. Nee. So Lonely is wel van de Police, maar is ook gecoverd onder andere door Steel Pulse. En dat is een hele oude reggae band. Engelse reggae band. Die stond ook op Lowlands. En dan heb ik natuurlijk wel meer dingen. Maar daar gaan we straks over hebben. Dus dat rijtje gaan we zo meteen draaien.
0: Nou, we beginnen met Lorde.
1: Ja, Royals.

0: Ja, deze band werd wel genoemd ook als het muzikale hoogtepunt van Lowlands U.
1: Ja, ik weet niet of dit het muzikale hoogtepunt, maar doet in toe, zij is in ieder geval heel erg goed. Ik vind de volgende band interessanter.
0: Vertel.
1: Met Indonesische achtergrond. Ze hebben juist door Jakarta erop zitten. En hebben allemaal Indonesische roots. En met, nou, ga er maar naar luisteren. We hebben al eens een keer in het verleden ook weer een nummer van hun gedraaid. Maar ook goed dat ze weer op Lowlands staan. Dus vandaar.

0: ik ken een heel klein beetje Maleis, maar tamat, ik heb het even moeten opzoeken. Dat betekent einde, klaar of voltooid.
1: Ja. En hoe spreek je de naam van de band uit? Want ik dat deed ik verkeerd, hè?
0: Nusantara Beat.
1: Dat kan je heel goed, Bert. Ja. Nou, als er een keer concert is van hem, dan gaan we er naartoe.
0: Daar gaan we er zeker heen. Ja, je hebt er nog eentje staan van de Tweede Kamer.
1: Ja, nee, dat is van Sophie Stratzel. Ja. Ook natuurlijk op het festival. Nou ja, Bert, wij gaan een stapje achteruit doen als witte man. Wij hebben nooit in de morspit gezeten. Jij vroeg nee, precies wat dat was. Dat kom meer uit de punkbeweging dat je voor het podium wil tegen elkaar staat te dansen.
0: Oh, dat is op televisie, maar lopen ze ook tegen elkaar aan.
1: Ja, boom. Nou ja, goed, dat werkt.
0: Even levensgevaarlijk.
1: Jij en ik hebben nooit behoefte gehad daaraan. Maar goed, dat is bij festivals wel gebruikelijk. Jesus. En Sophie Strat was natuurlijk, er is heel veel deining geweest, zoals dat ze toen gezegd hebben. Queer mensen moeten naar voren komen. Ai. En die witte mannen moeten eventjes oprotten. Ja, niet in de morspit dan. Nee, oké, dit zaken.
0: Ja.
1: Maar zij stond op Lowlands. Nu draai ik het nummer Tweede Kamer van haar. Ja. En dat is een soort politiek statement. En dat is heel actueel, omdat het allemaal niet zo lekker loopt met de verkiezingen, bedoel ik niet. Met de onderhandelingen voor de Prinsjesdag.
0: Ja, ze hebben moeite met die begroting natuurlijk. Ja, ze krijgen niet de handen op elkaar.
1: Nee, dan is weer dit en die willen we dat. Maar goed, vandaar dat ik even Sophie Strat dat liedje over de Tweede Kamer.
0: Maar we gaan heel goed luisteren, Ben.

0: blij ben. Ja, ik word wel vrolijk van dit liedje.
1: Maar we hadden hem al een keer gedraaid.
0: Ja,
1: dus.
0: Blijkbaar.
1: Met de gemeenteraadsverkiezingen. Het hadden allemaal dit soort thema's.
0: Nou, ik vond het geweldig. Ik vind het een heel leuk nummer. Het komt in één keer weer boven. Ja. Ja, het doet me ook een beetje denken aan het tempo van Doe Maar. Ja. Maar echt heel leuk. Ja, voor het nieuws hebben we nog een Celeste staan.
1: Ja, die vind ik persoonlijk heel erg goed. Ik ook diverse op. Het is een beetje een soort classic new soul zangeres. Zou ik maar. Ben stijl van Erykah Badu, Angie Stones. En die trad ook op bij Lowlands. Ook een favoriet voor mij. Maar zet hem maar op.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Om bij te dragen aan een verdere vergroening van de Utrechtse Heuvelrug organiseert de gemeente een tegelruilactie. De actie sluit aan bij het NK Tegelwippen om verstening van tuinen tegen te gaan. Bij de tegelruilactie kunnen inwoners stoeptegels inleveren en ze krijgen hiervoor tuinplanten terug. Planten zorgen voor verkoeling op warme dagen, helpen regenwater beter op te vangen en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. De actie wordt 19 september gehouden. Tegels kunnen omgeruild worden bij een van de drie kraampjes in Doorn, Maarn en Leersum. De planten die worden uitgedeeld passen bij de natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee dat moeten actievoerders van vakbond FNV gedacht hebben in aanloop naar de landelijke OV-staking op 9 september. Om reizigers op de hoogte te brengen van de plannen, hebben vakbondsleden dinsdagmorgen flyers uitgedeeld op station Utrecht Centraal. Vakbond FNV heeft voor 9 september een landelijke 24-uur staking aangekondigd in het openbaar vervoer en de railsector. De vakbond protesteert daarmee tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Of en hoeveel treinen en bussen er mogelijk wel gaan rijden op 9 september is nog niet bekend. Daarvoor moet onder meer duidelijk zijn welke medewerkers meedoen aan de staking en welke dienstregeling daarvoor verantwoord kan worden uitgevoerd. Rotary Club Zandzeggen opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van 8500 euro gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzeggen opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebbedingetjes. De vrouwen van Zandzeggen hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige, toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is op 4 en 5 september geopend bij een reisbureau aan de Julianenlaan 22 in Bilthoven en is geopend van 10 tot 6 uur.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Uit het boek Als je toch 100 wordt, kun je net zo goed gelukkig zijn, van Ray Kuhn-ho. Tegenwoordig is er een groeiende beweging die kleine dorpsachtige gemeenschappen bouwt. Net zoals vroeger, toen een heel Koreaans dorp met z'n allen op dorpskinderen lette, om een cultuur van gedeeld ouderschap te bevorderen. Tegen iedereen die de kans krijgt om zoiets uit te proberen met de familie, kan ik alleen maar zeggen: doen. Je hoeft niet het gevoel te hebben dat je niets van je familie mag vragen. Want zo hoort het te zijn. Onthoud dat je familie het betrouwbaarste vangnet is in deze onvoorspelbare maatschappij. Zij zijn degene op wie je altijd kunt rekenen.

0: zijn we deze keer verloren. Kom er maar in, Ben.
1: Ja, Ben, het was even een overgang van wat melancholie en gedichtachtige voordracht. Ja. Naar in één keer Another One Bites the Dust.
2: De harde werkelijkheid. Ja. Nou, we zijn 3 weken weg geweest. En het lijkt wel een sterfhuisconstructie. Want we zijn nogal wat artiesten verloren de afgelopen 3 weken.
1: Zeker.
2: Nou heeft een zekere leeftijd natuurlijk ook mee te maken. Gelukkig dat Sir Paul McCartney nog steeds onder ons is. Want dan ga ik een week lang onder de dekens liggen van puur verdriet. Goed. Ik begin in ieder geval met gaan we het over Frank Beard hebben. Tot voor kort wist je niet wie dat was. Behalve dat ik toen zei bij jouw laatste hockeywedstrijd. Goh, die keeper lijkt wel iemand van ZZ Top.
1: Alleen deze had geen baard.
2: Ik zeg alleen ZZ Top. Er was één man zonder baard. Oh ja, zei jij? Frank Beard. Nou ja, een paar dagen daarna.
1: Hij deed zijn naam niet eer aan.
2: Maar jullie keeper leek meer op Billy Gibbons. Sorry.
1: Gibbons, ja.
2: Dat is de oprichter van ZZ Top. Er is er nu nog maar één. Maar goed, Frank Beard is overleden. Dat is al een week terug, 17 augustus. En we gaan een nummer draaien. En dat is niet zomaar een drummer. Dat is het nummer I Thank You. En dat heb ik ooit gezien bij de live optreden van Rock Palace. Daar begonnen ze mee. In 1979 was het. Maar dat is eigenlijk een covernummer van ZZ Top. En dat is een nummer wat we eerder gedraaid hebben. Maar dan van Sam & Dave. Maar dit is de uitvoering van ZZ Top. En ik vond het erg dat Frank Beard nog compleet achter de drumstel zat.

0: En was dat nou een nummer van Sam & Dave?
1: Het oorspronkelijke nummer was van Sam & Dave. Maar ZZ Top heeft eigenlijk nauwelijks covers gespeeld. Maar hier kwamen ze vaak mee op met dit nummer. En een van de bekendste optredens toen de tijd. Bij Rock Palace. Ik vond het podium helemaal donker. En op een gegeven moment komen ze met dit nummer op. Ja, geweldig. Frank Beard is niet meer onder ons. Maar we gaan snel verder.
0: Ja, er is nog een overleefd.
1: En dat was ook vlak voor onze laatste uitzending. Ja. En Journey Kaagman van Earth Fire. En ook bekend over dat staat ook in het museum in in Hilversum. Hebben ze al de koorstukken. Daar staat haar beroemde blauwe pakje.
0: Ik dacht
1: heel strak dichtgericht.
0: Ja, dat herinneren we ons als jongen allemaal natuurlijk. En ze had zo'n lekkere beweging voor de camera.
1: Zij toen ook bij interviews, ze kon zich nauwelijks bewegen. Want ze zat zo strak dat pakje. Dat is de reden dat ze niet zoveel zat te dansen. Maar meer heupwiegend dan dat nummer zat te zingen. Het nummer is Weekend, ja.
2: Hey, het heet Earth and Fire en dus niet Earth
1: Wind. Nee, Earth and Fire.
2: Precies.
1: Ja, ze viel nog op, want ze had twee kabouters naast zich. Sorry, de muzikanten, de gitarist, de gebroeders Koortmans, heet ze geloof ik. Die zagen toen het pas in jaren 60 twee kabouters. Eigenlijk ZZ Top voor het uitgevonden was.
0: We gaan Journey draaien ten nagedachtenis.
1: Weekend, ja.

0: En in de toekomst, als de streamingdiensten toelaat, dan zien ze ons dansen op dit nummer. Ja, met de pasjes van Journey. Ja.
1: Moet je wel een strak pakje aantrekken.
0: Ja, ik begreep dat,
1: om de juiste bewegingen.
0: Ja, ik begreep van jou dat ze dat dus moest doen, omdat ze anders...
1: Nou, dat wil ze niet doen, maar dat pak zat zo strak. Ja. En in de tijd, zeker voor top-op-uitzending, moest je verschrikkelijke bewegingen maken. Maar ja, dat liet dat pak niet toe.
0: Kijk, dat zijn nou weer achtergrondinformatie die ik niet ken ben. En daarom ben jij hier in de studio, want jij weet die dingen. Ja. We gaan toch nog iets draaien van iemand die net is overleden.
1: Gisteren was toch een grote schok. Is helemaal op zijn naam geweest. En ik vind Dolly zo belangrijk qua muziek en voor alles. Dat die 5 minuten kunnen geen eer doen maanden. Dan gaan we volgende week ook wel een soort thema-uitzending. Pak ik ook de country muziek bij elkaar. En dan gaan we wat meer uitgebreid over Dolly hebben. En ik heb nu een nummer uitgekozen. Niet zomaar. 3 dames. Dolly Parton, Linda Ronstadt, Emmylou Harris. Dat het nummer Wildflower. Die krijgen 3 dames die zeer belangrijk zijn geweest voor de country muziek. En dus heeft de heren van... Dolly, gaan we volgende week. Rebecca Parton, zo heet ze officieel, hè?

0: het maakt niet uit waar die bloemen groeien. Ja, ik heb het vanmiddag van je gekregen via de WhatsApp, dit nummer. Prachtig nummer. En dan kon ik ook gewoon de tekst lezen. Ja. Ja, een mooi nummer uitgekozen en met de drie dames.
1: Hè? Ja, kijk, en Dolly is zo belangrijk. Of Rebecca Parton, maar iedereen kent het natuurlijk als Dolly. Ik vind het zo belangrijk voor de muziek en dat ze overleden is. Dus we zitten country muziek, dat thema hebben we nog niet echt als in onze uitzending expliciet behandeld. Dat lijkt me volgende week heel erg goed. Gaan we het over Dolly hebben. En andere mensen uit de country muziek, Johnny Cash en noem maar op.
2: Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan?
0: Nou, we zijn benieuwd, Ben.
1: Nou, jij hebt het over Dolly Parton natuurlijk heel bekend, hè? Maar nu kom ik nog over de Womack Sisters. Die komen uit een hele bekende familie. Ik heb al eerder over hun gehad. Anderhalve week terug is een debuutalbum uitgekomen. Helaas nog geen tour in Nederland, ga ik zeker naartoe. En nummers heet My Sisters and Me. En nog even om te duiden, hun opa is Sam Cooke. Moeder is Linda Womack, maar Linda Cooke is de dochter van Sam Cooke.
0: Ja.
1: Cecil Womack is hun vader. En de andere oom, Bobby Womack. Dus
0: muziek zit in de familie.
1: Ja, maar dat kan ook een grote druk opleveren. Zie Jordi Cruijff. Maar in mijn optiek, dat hoeft niet altijd. En het heeft een tijd geduurd in en toch. Ze maakte soulmuziek, maar niet wel te interesse. Een soort experimenten. Is uiteindelijk het label in New York, Deptone Records, die ook met Sharon Jones dingen gedaan heeft. Gelukkig zijn ze daar. Konden ze daar eindelijk een debuutalbum uitbrengen. Dus My Sisters and Me.

0: Het was een heel rustig nummertje en het duurde niet zo lang, Ben.
1: Nee, ik dacht dat het langer duurde, maar het maakt niet uit. Het is de kwaliteit van de Womixes. Het geeft ons ook iets meer ruimte. Vaak tegen het eind van het programma zitten we nogal te haasten. Je hebt helemaal gelijk, maar blijkt achteraf door het korte nummertje dat we iets meer tijd hebben.
0: Zeker, we hebben even tijd om terug te blikken, ja. Ben. Even terug te blikken.
1: Na 3 weken afwezigheid.
0: Nou ja, ik vond het wel lekker gaan vandaag. Ja. We hadden in ieder geval even over de parade. Dat is toch iets waar we nog weer heen moeten. Ik ben nog niet geweest, dus ik denk wel dat ik ga. Ik wist ook niet dat het maandag gratis was.
1: Nou,
0: voor €3. Hetzelfde
1: gratis, nee.
0: Maar anders een tientje. Ja, het is ook nog is het nooit duurder geweest. Het is altijd een tientje. Ik weet het niet.
1: Nou, kijk, altijd was de regeling wel dat je als je voor 4 binnenkwam, was eerst gratis entree, moet je blijkbaar nu wat betalen.
0: Nou, wat ik wel heel goed vind, is dat ze niet alle kaartjes zelf verkopen online.
1: Maar dat
0: er altijd een paar kaartjes zijn die je daar ter plekke kan kopen.
1: Dat is, zolang ik de parade ken, dat is al sinds 1994.
0: Nou, fijn.
1: Waar bepaalde voorstellingen kon je altijd terecht, maar die van Loes Luca bijvoorbeeld niet. En daar is altijd dat mensen net zoals waar de theaterkermissen van vroeger, rondom dat je spontaan naar binnen kon. Ja. En niet van tevoren. Dus ze hielden altijd kaartjes spontaan dat je daar ter plekke.
0: Nee, fijn dat we dat weten. Nou ja, Formule 1. Ik stond te kijken wat die Richard toch allemaal weet, zeg. Ja. Ongelooflijk. Ja. Die man die kan gewoon een uur lang over die Formule 1 of misschien langer. Dat gaan we wel een keer doen. Weer over 1,5 jaar gaan we kijken of hij weer tijd heeft voor ons. En Lowlands was heel goed voorbereid, Ben. Want als je de artikelen leest in de krant, dan zie je altijd bepaalde bands naar voren komen. Maar je hebt een paar bands genoemd waar ik anders gewoon niet op gekomen was.
1: Maar die stonden daar wel, hè?
0: Ja, wel. Heel fijn om te horen. Ja, Ben, we moeten afsluiten. Ja. Heb je nog iets wat ik vergeten ben te zeggen bij de afsluiting? Want
1: nee.
0: Dan draaien we het nummer van Steel Pulse.
1: Steel Pulse stond ook op Lowlands. Dat is een oude reggae band. Ja. Die ken ik nog van vroeger. Want ze hebben een tijdje ook was in Cartouche opgetreden. Cartouche heeft de tijd dat ze de donderdagavond reggaeavond. Dat liep niet zo. Zijn later studentenavonden geworden. Nou ja, goed. Dat moet maar het leuke is juist. Ik heb het nummer So Lonely uitgekozen. Is eigenlijk een cover van The Police.
0: Oké. Okay. Ja, want het slot.
1: Maar dan door Steel Pulse.
0: Ja, we kunnen het helaas niet helemaal draaien. Want nu zitten we wel met tijdstekort.
1: Oh, dat mag toch? We hebben juist instructie dat.
0: Ja, maar we gaan het niet doen. Daar komt-ie.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
8: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
7: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd.

0: De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Om bij te dragen aan een verdere vergroening van de Utrechtse Heuvelrug organiseert de gemeente een tegelruilactie. De actie sluit aan bij het NK Tegelwippen om verstening van tuinen tegen te gaan. Bij de tegelruilactie kunnen inwoners stoeptegels inleveren en ze krijgen hiervoor tuinplanten terug. Planten zorgen voor verkoeling op warme dagen, helpen regenwater beter op te vangen en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. De actie wordt 19 september gehouden. Tegels kunnen omgeruild worden bij een van de drie kraampjes in Doorn, Maarn en Leersum. De planten die worden uitgedeeld passen bij de natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Wie vanaf 7 september over Utrecht Centraal loopt, kan zomaar een opvallende supermarkt tegenkomen. Tijdens de Verspillingsvrije Week opent de No Waste Army samen met NS-stations de kromste supermarkt van Nederland. In de pop-up store worden groente en fruit verkocht die normaal gesproken niet in de supermarkt belanden, omdat ze er niet normaal uitzien. Denk aan kromme komkommers, te kleine peren, te grote kolen en wortels met een gekke vorm. Volgens de initiatiefnemers is er met het voedsel zelf niets mis. Met de tijdelijke winkel willen ze laten zien dat een afwijkende vorm geen reden hoeft te zijn om goed voedsel weg te gooien. Op de winkel komt een digitale teller te staan die begint op 100.000 kilo. Bij iedere aankoop loopt de teller verder terug. De Wasser Malam maakte afgelopen weekend een comeback in Zeist. Het evenement trok vele belangstellenden naar het terrein bij Sporthal Deinselburg voor een gezellige sfeer, eten, muziek en vele kraampjes. Na 2 jaar wachten lijkt 1 ding in ieder geval duidelijk. De Wasser Malam werd gemist. Dat bleek afgelopen jaar ook uit het verhaal van de 8-jarige Rosalie Niels. Zij organiseerde zelfs een handtekeningenactie voor de Wasser Malam, waar ze van jongs af aan al kwam. Liefst 1130 mensen tekenden voor het behoud van de Indonesische specialiteitenmarkt in Zeist. Bezoekers kwamen niet alleen uit Zeist, maar ook uit de omgeving om de vertrouwde sfeer van de Wasser Malam weer mee te maken. De Wasser Malam brengt de Indonesische, Indische en Molukse cultuur samen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterenschoenen.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
8: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
7: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
9: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Rivolf.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl.

0: wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit De Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan.

0: Klant heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: prettig FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM
0: met nu
2: Nachtmix.

0: Letter FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken.